0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De VS en Iran hebben een deal. Dat zegt bemiddelaar Pakistan en Iran en de VS bevestigen dat. Vrijdag ondertekenen ze normaal gezien het vredesakkoord in Zwitserland. Donald Trump zal daar mogelijk zelf bij zijn. Het vredesakkoord moet een start zijn van verdere gesprekken over onder meer de Iraanse voorraad kernwapens. Volgens Trump heropent de straat van Hormuz vrijdag. Iran zegt dat er dan een wapenstilstand ingaat op alle fronten, ook in Libanon. Al lijkt het wel de vraag of Israël effectief zal stoppen met aanvallen op Libanon. Er komen intussen hoopvolle reacties binnen op de deal tussen Iran en de VS. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres noemt het een cruciale stap voor het vredesproces tussen de VS en Iran. De Franse president Macron zegt dat het akkoord zelfs de weg opent naar vrede in het hele Midden-Oosten. In het Franse Evian start vandaag de G7-top, de top van de zeven grootste industriële landen. De Oekraïnse president Zelensky wil daar spreken met Donald Trump over de oorlog met Rusland. Zelensky heeft gisteren al gebeld met Trump voor zijn 80ste verjaardag, maar Trump komt dus zelf ook naar Frankrijk. Bij de botsing tussen twee helikopters in Brazilië is ook Oliver Tree overleden. De Amerikaanse singer-songwriter was er op tournee. Hij zou binnenkort ook optreden in Brussel. Bij ons was Oliver Tree vooral bekend van Life Goes On en deze Miss You met Robin Schulz. Bij de helikopterbotsing kwamen in totaal 6 mensen om. Op het WK voetbal eindigt rond deze tijd de wedstrijd tussen Zweden en Tunesië. Het staat er 3-1. Nederland speelde 2-2 gelijk tegen Japan. Oranje leidde tot kort voor het einde, maar Japan scoorde nog in de 89ste minuut. Bondscoach Ronald Koeman. Ivoorkust versloeg Ecuador met 1-0. In diezelfde groep versloeg Duitsland gisteravond Curaçao met een ruime 7-1. Als de Rode Duivels de 8e finales halen op het WK voetbal, dan is dat mogelijk zonder Jeremy Doku. Zijn vrouw moet rond die tijd bevallen en Doku wil daar graag bij zijn. Hij heeft al met de bond overlegd en die zou bereid zijn hem even te laten gaan. Voor de Rode Duivels is dat dan wel sportief een tegenvaller. We nemen een grijze start, maar wel geleidelijk meer opklaringen bij 21 graden. De rest van de week geleidelijk warmer met vanaf donderdag temperaturen boven de 30 graden.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
1: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
2: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
3: Weet je wat jij nodig hebt?
2: Een persoonlijke assistent?
3: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
2: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
3: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
2: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
3: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
2: Ik voel de stress al verdwijnen.
3: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekere op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03-541-44-88.
2: Dag stress, tijd om los te laten.
4: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
5: Zoo Radio.

0: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
1: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
3: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
4: Welkom in Europa, jongen!
3: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde. Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
5: Mijn kont

Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op Braambus.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De VS en Iran hebben een deal, dat zegt bemiddelaar Pakistan. En Iran en de VS bevestigen dat. Vrijdag ondertekenen ze normaal gezien een vredesakkoord in Zwitserland. Donald Trump zal daar mogelijk zelf bij zijn. Het vredesakkoord moet een start zijn van verdere gesprekken over onder meer de Iraanse voorraad kernwapens. Volgens Trump heropent de straat van Hormuz vrijdag. Iran zegt dat er dan een wapenstilstand ingaat op alle fronten, ook in Libanon. Al lijkt het wel de vraag of Israël effectief zal stoppen met aanvallen op Libanon. Er komen intussen hoopvolle reacties binnen op de deal tussen Iran en de VS. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres noemt het een cruciale stap voor het vredesproces tussen de VS en Iran. En de Franse president Emmanuel Macron zegt dat het akkoord zelfs de weg opent naar vrede in het hele Midden-Oosten. In het Franse Evian start vandaag de G7-top, de top van de zeven grootste industriële landen. De Oekraïnse president Zelensky wil daar spreken met Trump over de oorlog met Rusland. Zelensky heeft gisteren al gebeld met Trump voor zijn 80ste verjaardag, maar Trump komt dus zelf ook naar Frankrijk. Bij de botsing tussen twee helikopters in Brazilië is ook Oliver Tree overleden. Bij ons was hij vooral bekend van Life Goes On en deze Miss You met Robin Schulz. Bij de helikopterbotsing kwamen in totaal 6 mensen om. Op het WK voetbal heeft Zweden Tunesië verslagen met een ruime 5-1 cijfers. Nederland speelde 2-2 gelijk tegen Japan. Oranje leidde tot kort voor het einde, maar Japan scoorde nog in de 89ste minuut. Bondscoach Ronald Koeman.
2: Teleurstellend als je 2 keer voorstaat dat je uiteindelijk de wedstrijd niet wint. Maar ik denk dat we onderschatten tegen wie we spelen, tegen de kracht van de tegenstander.
1: Ivoorkust versloeg Ecuador met 1-0 en in diezelfde groep versloeg Duitsland Curaçao met een ruime 7-1. Als de Rode Duivels de 8e finales halen op het WK voetbal, dan is dat mogelijk zonder Jeremy Doku. Zijn vrouw moet rond die tijd bevallen en Doku wil daar graag bij zijn. Hij heeft al met de bond overlegd en die zou bereid zijn hem even te laten gaan. Het is voor de Rode Duivels sportief dan wel een tegenvaller. We nemen een grijze start, maar er komen geleidelijk opklaringen bij een graad of 21. De rest van de week wordt geleidelijk warmer, met vanaf donderdag temperaturen boven 30 graden.
3: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
4: Ladies and gentlemen.
5: Aha, goedemorgen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, dat betekent met andere woorden dat het 7 uur is. Hè?
4: From the Beverly Hills of Antwerp.

Het is maandagochtend, 25 miles van Edwin Starr. Welkom hier in de wakkerwereld bij Diederik. We gaan proberen om een beetje onze ogen en onze oren wat open te zetten. Het is vandaag de uitzending van maandag 15 juni. En er zijn veel oldies in het vooruitzicht. Onder meer van Bella Bess, straks Johnny Burnett. Maar eerst de Four Tops.

en geen fiets te bekennen in heinde en verre 500 miles away from home. Van Bobby Bear natuurlijk. Hier is Zoo Radio. Goedemorgen. Maandagochtend. Ik probeer maandagochtend een beetje draaglijk te maken met al die fantastische oldies natuurlijk. Welkom in de wakker

een auto die aangeschiet mij dood. Rescue Me van Fontella Bijs hier op Zoo Radio. Goedemorgen, de jaren 60 die zijn van onze. Morgen.

Ja, hier is Zoo Radio voor de mensen die nog in bed liggen. Dat is een heel klein beetje droom nog natuurlijk. Johnny Burnett en Dreamin, je hoort ons op FM, op DHB Plus in Groot-Antwerpen en via zoo.radio. Stuur eens een mailtje, zeg eens wat je graag wil. Vanmorgen doet dat naar onze studio, studio@zoo.radio.

Ja, zo met die wereldbeker. Jawel, jawel. Hij was ook voetballer natuurlijk. Hij was keeper, Julio Iglesias. De man van, zeg maar, 12 stielen en 13 ongelukken. En Un Canto a Galicia heeft wel heel veel centjes verdiend natuurlijk. Met het te zeggen, dat was wel gelukt. Maisel 5 en de man.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
1: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
2: Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
3: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
0: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.
1: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
4: Ladies and gentlemen, here's Diederik van der Vinken.

Ja, tegenwoordig, vroeger moest je dat voelen, hè, Lucky Lips. Maar tegenwoordig zie je dat gewoon. Wanneer de mensen komen voorbij wandelen, dan zijn die helemaal opgespoten. Zo.

ze zijn een volledige orkest natuurlijk. En de Soul Bossa Nova hier op Zoo Radio. Goedemorgen, jawel, tot aan een uur of elf zijn wij samen. Straks tussen 11 en 2 bij Brenda. Ja, dit is de koffie slurpen. En om 2 uur vanmiddag, 10 uur.

op de Zoo Radio. En Yesterday Once More. Daarvoor Don't Look Back van The Temptations. En daarmee zaten we in het midden van de jaren 60. Ja, wat heb jij vannacht gedaan? Ik heb de hele nacht gewerkt. Ho, ho, ho, ho. Ja, het kan ook niet anders natuurlijk. Met dit soort werkjes. I've told every little story.

Oké, een stok of een draad kan ook natuurlijk. Je gaat altijd lager en lager die stok hangen, en, of die draad natuurlijk. En je moet daar dus eigenlijk onder zo proberen om recht te blijven, ongeveer zo. Daaronder en dan... Ja, en dieper kan ik ook niet natuurlijk. Hè.

0: Fix it met Sitefix.
1: Hé, hey, kijk eens hier.
2: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
1: Dus jij weet wat te doen, hè?
2: Yep, al 47 jaar, schat ik.
1: Wat zeg je?
2: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
1: Een echte vent huurt bij Ribarent.
3: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
4: Oh, amai, mijn voeten.
3: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfortschoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfortschoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
5: Zit jij soms ook zo weg te dromen op je terras over een zonnige vakantie? Kom dan maar eens beter langs bij Pieter Mediterranean Tree Corner. Zo heb je de gezelligheid van de zomer altijd vlakbij. In je eigen tuin of op je eigen terras. Olijf, palm of citrusbomen voor elk budget. Pieter Mediterranean Tree Corner. Kijk snel op pmtc.arnoudspieter.be en maak een afspraak 0473 91 51 29 Hoekstraat 36 Brecht.
6: Vanaf nu elke zaterdag geopend.

kan je best buiten blijven. The House of the Rising Sun van The Animals. En daar ook Macintosh natuurlijk van de Pebbles. Dit is Zoo Radio. Goedemorgen, hier is Diederik in de morgen op maandag. Langzaam maar zeker op in de richting van 8 uur.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De VS en Iran hebben een deal, dat zegt bemiddelaar Pakistan. En Iran en de VS bevestigen dat. Vrijdag ondertekenen ze normaal gezien een vredesakkoord in Zwitserland. Donald Trump zal daar mogelijk zelf bij zijn. Het vredesakkoord moet een start zijn van verdere gesprekken over onder meer de Iraanse voorraad kernwapens. Volgens Trump heropent de straat van Hormuz vrijdag. Iran zegt dat er dan een wapenstilstand ingaat op alle fronten, ook in Libanon. Al lijkt het wel de vraag of Israël effectief zal stoppen met aanvallen op Libanon. Er komen intussen hoopvolle reacties binnen op de deal tussen Iran en de VS. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres noemt het een cruciale stap voor het vredesproces tussen de VS en Iran. En de Franse president Emmanuel Macron zegt dat het akkoord zelfs de weg opent naar vrede in het hele Midden-Oosten. In het Franse Evian start vandaag de G7-top, de top van de 7 grootste industriële landen. De Oekraïnse president Zelensky wil daar spreken met Trump over de oorlog met Rusland. Zelensky heeft gisteren al gebeld met Trump voor zijn 80ste verjaardag, maar Trump komt dus zelf ook naar Frankrijk. Bij de botsing tussen twee helikopters in Brazilië is ook Oliver Tree overleden. Bij ons was hij vooral bekend van Life Goes On en deze Miss You met Robin Schulz. Bij de helikopterbotsing kwamen in totaal 6 mensen om. Op het WK voetbal heeft Zweden Tunesië verslagen met een ruime 5-1 cijfers. Nederland speelde 2-2 gelijk tegen Japan. Oranje leidde tot kort voor het einde, maar Japan scoorde nog in de 89ste minuut. Bondscoach Ronald Koeman.
2: Teleurstellend als je 2 keer voorstaat dat je uiteindelijk de wedstrijd niet wint. Maar ik denk dat we onderschatten tegen wie we spelen, tegen de kracht van de tegenstander.
1: Ivoorkust versloeg Ecuador met 1-0 en in diezelfde groep versloeg Duitsland Curaçao met een ruime 7-1. Als de Rode Duivels de 8e finales halen op het WK voetbal, dan is dat mogelijk zonder Jeremy Doku. Zijn vrouw moet rond die tijd bevallen en Doku wil daar graag bij zijn. Hij heeft al met de bond overlegd en die zou bereid zijn hem even te laten gaan. Het is voor de Rode Duivels sportief dan wel een tegenvaller. We nemen een grijze start, maar er komen geleidelijk opklaringen bij een graad of 21. De rest van de week wordt geleidelijk warmer, met vanaf donderdag temperaturen boven 30 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Okay, ja. Goedemorgen, hier is Zoo Radio. Welkom bij Diederik in de Morgen. Het is ondertussen 8 uur.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Sorry, standing there. Van de Beatles natuurlijk. Ik kijk eventjes naar buiten door het kleine raampje. Voor vandaag hier bij ons in de regio in het Antwerps een graadje of 20. Nu op dit ogenblik op de Mostheuvel een graadje of 14. Zo ziet het eruit. Morgen krijgen we 24 graden. Het wordt al een beetje beter, maar het blijft bewolkt weer. Maar tegen het einde van de week wordt het warmer. Dan halen we temperaturen van 29 tot 32 graden. Maar de kans op regen blijft altijd een beetje bestaan.
1: The home of rock and roll, soul and pop.

Loud van hier gehoord, Dobby Gray op Zoo Radio. Goedemorgen, dit is Zoo. Je hoort ons op FM in het noordoosten van Antwerpen, op DAB Plus in Groot-Antwerpen en via zoo.radio.

Bravo, bravo. Tu es formidable. Van Charles Aznavour natuurlijk hier op Zoo Radio. Maandagochtend, goedemorgen. Het is 15 juni. We proberen wakker te worden natuurlijk. Wil je zelf ook eens een verzoekplaatje aanvragen? Surf dan eens naar onze website. Ga naar zoo.radio. Je klikt door naar verzoekjes. En dan kan je helemaal rondkijken in al onze plaatjes. Kan je een plaatje aanvragen voor de Zoobox vanavond om 6

Probeer dat maar eens na te doen. Dat is echt voor de stemband. Een mooie old dog van Luther & Pigeon op Zoo Radio. Zoo Radio 1962. Ja, hier is Dave Baby Cortez en Rinky Dink.

de Rinkink op Zoo Radio. Goedemorgen bij Diederik in de Morgen. Hier hoor je fantastische oldies natuurlijk en bijna helemaal non-stop achter elkaar. Komt er een blinde man met zijn geleide hond een winkel binnen. En plots slingert hij de hond aan de lijn boven zijn hoofd. Helemaal zo in het rond. Wat doet u nu? Vraagt de winkelbediende verbaasd. En oh, er is niks, zegt de blinde man. Ik kijk even alleen maar een beetje rond.

0: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
1: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
2: Heel lang geleden werd hier de eerste pasca gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze pasca is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pasca Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
3: Proef ook al onze andere pasca smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
4: Pasca, voor groot en klein.
5: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
6: Ah, zie hier. We zijn er.
7: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
6: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Rebarent.
7: Oh?
6: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
7: Echt?
6: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
7: Oh, voor ons geld in te steken.
6: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
8: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
7: Oei.
9: Rebarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
10: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking day.

For I Loved You Girl. Oh, van de Foundations natuurlijk. Hè. Die kennen we ook nog van Build Me Up a Buttercup. Hier is Zoo Radio. Goedemorgen. Handjes in de zij nu. Hè. Samen met Salvatore Adamo.

was Cilla Black hier op Zoo Radio. Hier hoor je de jaren 60, want die zijn van onze Goedemorgen You Are My World. Wil je zelf een plaatjes aanvragen? Surf eens naar onze website zoo.radio. Daar vind je ook veel meer terug over onze programma's natuurlijk. Tony Christie die was helemaal de weg kwijt in het begin van de 70s en vroeg dat dan ook. Weet u de weg? Is this the way to Amarillo?

0: Hier is Zoo Radio om 11 uur straks met Brenda op de koffie tot 2 uur. En tussen 2 en 6 is er Tim Peters. Tim in de middag en om 6 uur vanavond is er hier onze Zoobox tot 8 uur. En dan nu een van mijn vrienden, Wilferti.
1: Ik heb

eens kennen mochten. Maar jij hebt steeds verwacht dat ik voor jou zou leven. En daarbij heb je nooit gedacht iets van jezelf

0: Fix It met Sidefix.
1: Oh, amai, mijn voeten.
2: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag.
3: Men komt van

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Worldwide at zoo.radio.

0: Barend Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarend.be.
1: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is brand uitgebroken in een eeuwenoud kloostercomplex dat op de lijst van het UNESCO Werelderfgoed staat. Het vuur ontstond na een grootschalige Russische luchtaanval. Het klooster is van groot belang voor de Oekraïnse cultuur en de gemeenschap van christenen en orthodoxen. Raketten en drones troffen niet alleen het klooster, maar ook flatgebouwen. Daarbij vielen meerdere doden en gewonden. Burgers moesten massaal schuilen in kelders en metrostations. Bovendien zitten nog eens ruim 140.000 mensen zonder stroom, omdat Russische troepen ook elektriciteitsvoorzieningen onder vuur namen. En bij aanvallen in de stad Charkiv zijn 5 hulpverleners gedood. De internationale olieprijzen zijn fors gedaald nu de Verenigde Staten en Iran een akkoord bereikt hebben. Er is al zo'n 5% afgegaan. Waarnemers verwachten dat die trend zich zal verder zetten. Als er vanaf vrijdag weer schepen varen door de zeestraat van Hormuz, kan de wereldwijde verdeling van olie weer op gang komen. Er staan lange wachtrijen aan de check-in balies op Brussels Airport. Het personeel van bagageafhandelaar Aviapartner heeft spontaan het werk neergelegd. Door de actie lopen de vluchten vertraging op. Passagiers krijgen de raad om op tijd naar de luchthaven te komen. Op Brussels Airport is nog een andere bagagehandelaar actief. Dat bedrijf werkt onder meer voor Brussels Airlines. Daar zijn geen problemen. Het is uitkijken naar de prestaties van onze Rode Duivels. Die spelen om 9 uur vanavond hun eerste wedstrijd op het WK voetbal. Daarin nemen ze het op tegen Egypte. Bondscoach Garcia gaat ervan uit dat Egypte niet veel doelpunten zal incasseren. Of dat effectief zo is, weten we pas vanavond. Het wordt geleidelijk zonniger bij maxima rond 21 graden. Morgen nemen we een regenachtige start, later komt de zon er wat door. We kunnen dan 25 graden halen.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedemorgen. Ja, het is ondertussen hier op de Mostheuvel 9 uur. Van harte welkom bij Diederik in de morgen op maandag.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

Soulful Strut. Ik ga ze helemaal bijna non-stop achter elkaar draaien. En Louis Neves komt voorbij. En Lady Di en de Supremes. Daar hoor ik Richard, Anthony, de Beach Boys. Dat zijn de co's het komende half uur. En de Rolling Stones. Maar die had hij al herkend natuurlijk. Excuseer, maar I can get no satisfaction.

0: Satisfaction. Van de Rolling Stones natuurlijk. Ja, temperaturen vanmiddag in de buurt van de 20 graden. Zo ziet het eruit. Morgen nog enkele graden warmer. En ook woensdag nog enkele graden warmer. Dan zitten we alle aan 25 graden. Maar het blijft veelal bewolkt weer tegen het weekend. Dan krijgen we heel warme temperaturen. Temperaturen die wel kunnen oplopen tot flink boven de 30 graden. Maar er blijven altijd substantiële, zo heet dat dan, substantiële wolken aanwezig. Ja, dat was dan het weerbericht natuurlijk.
1: Ladies and gentlemen, here's Diederik Vandervinken.

0: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
1: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
2: Hallo, met de rioolkrak.
3: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
2: Een geurtje?
3: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
2: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
3: Oei. Ja, dat is spijtig.
0: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60. Heel lang geleden werd hier de eerste paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
1: Proef ook al onze andere paska smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
4: Paska, voor groot en klein.
5: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorstel. Bekijk alles in detail op onze website. www.oris-wuits-tuin.be.
6: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
7: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoers. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
8: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
7: Weet je wat jij nodig hebt?
8: Een persoonlijke assistent?
7: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
8: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
7: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
8: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
7: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
8: Ik voel de stress al verdwijnen.
7: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
8: Dag stress, tijd om los te laten. Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. 1 kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
9: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.

0: hoorde dan Love Go van Lady Di en The Supremes natuurlijk. Hier op de radio bij Zoo Radio bij Diederik en morgen op een maandagochtend. Ja. Een liedje nu van onze Rick Nelson.
1: Tell me

zomaar de prijs van de benzine kunnen zijn na het vredesakkoord. Dat is afgesloten natuurlijk tussen Irak en de Verenigde Staten. Sunneria, het kost niks. Het kost niks meer aan de pomp. Ga maar schuiven. Dat was Julien Claire hier op Zoo Radio. Goedemorgen bij Diederik in de

0: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op yvanpelt.be.
1: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
2: Worldwide at zoo.radio. Zoo Radio.

0: Kiss van Brian Hyland hier op Zoo Radio. Skeeter Davis daarvoor, Sunglasses, misschien tegen het einde van de week. En Sun et Rien van Julien Clerc, die hebben we ook gehoord.
1: The sound of the 60s.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is brand uitgebroken in een eeuwenoud kloostercomplex dat op de lijst van het UNESCO Werelderfgoed staat. Het vuur ontstond na een grootschalige Russische luchtaanval. Het klooster is van groot belang voor de Oekraïnse cultuur en de gemeenschap van christenen en orthodoxen. Raketten en drones troffen niet alleen het klooster, maar ook flatgebouwen. Daarbij vielen meerdere doden en gewonden. Burgers moesten massaal schuilen in kelders en metrostations. Bovendien zitten nog eens ruim 140.000 mensen zonder stroom, omdat Russische troepen ook elektriciteitsvoorzieningen onder vuur namen. En bij aanvallen in de stad Charkiv zijn 5 hulpverleners gedood. De internationale olieprijzen zijn fors gedaald nu de Verenigde Staten en Iran een akkoord bereikt hebben. Er is al zo'n 5% afgegaan. Waarnemers verwachten dat die trend zich zal verder zetten. Als er vanaf vrijdag weer schepen varen door de zeestraat van Hormuz, kan de wereldwijde verdeling van olie weer op gang komen. Er staan lange wachtrijen aan de check-in balies op Brussels Airport. Het personeel van bagageafhandelaar Aviapartner heeft spontaan het werk neergelegd. Door de actie lopen de vluchten vertraging op. Passagiers krijgen de raad om op tijd naar de luchthaven te komen. Op Brussels Airport is nog een andere bagagehandelaar actief. Dat bedrijf werkt onder meer voor Brussels Airlines. Daar zijn geen problemen. Het is uitkijken naar de prestaties van onze Rode Duivels. Die spelen om 9 uur vanavond hun eerste wedstrijd op het WK voetbal. Daarin nemen ze het op tegen Egypte. Bondscoach Garcia gaat ervan uit dat Egypte niet veel doelpunten zal incasseren. Of dat effectief zo is, weten we pas vanavond. Het wordt geleidelijk zonniger bij maxima rond 21 graden. Morgen nemen we een regenachtige start, later komt de zon er wat door. We kunnen dan 25 graden halen.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedemorgen, het laatste stukje hier van Diederik in de Morgen. Het is ondertussen 10 uur.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

0: wat heb je daar te zoeken?
1: Zeg het eens. De Ichiko Park van de Small Faces op de IJssel. Dag zuster Ursula, ook gehoord hier op de radio. Goedemorgen, hier is Zoo Radio. Ik draai ze bijna helemaal non-stop achter elkaar, zo tussen dit en een uur of half elf. Ik noem er enkele op. Boudewijn de Groot, Eddie Cochran, Mary Hopkin, The Sounds Orchestral, The Drifters, Ray Charles en Elvis.

0: uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
1: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè?
2: Huh?
1: Te lang. Kijk, daarom is hier...
2: Oh, een doos.
1: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
2: Hoe? Ja! Oei. Dat is hier en niet eens naar links.
1: We zijn weer terug in onze cel.
2: Wat aftraf.
3: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
4: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud. Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.nl.

Schipper, mag ik overvaren? Ja, maar niet met de Contiki natuurlijk. Hè. Dat is best gevaarlijk. 1961, Eddie Cochran, Summertime Blues en Testament van Boudewijn de Groot. Hier is Zoo Radio op FM, op DAB+, in Groot-Antwerpen. En via zoo.radio met Maurice Williams en de Zoo Reacts. Hey.

Blijf nog heel eventjes. Maandag 15 juni, dit is Zoo Radio. We hebben Len Berry, Ruby en de Romantics. Chuck Berry komt onder meer voorbij als je hier blijft luisteren naar Zoo Radio. Junior Walker en de All Stars, ABBA en Brenton Wood hebben we nu. Oh, geef mij een klein tekentje. Gimme, just a little sun girl. You do.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485-73-0818 of kijk op traiteursigrid.be.
2: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat. Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
3: Welkom in Europa, jongen!
2: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
4: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn andere sok?
2: Weet je wat jij nodig hebt?
4: Een persoonlijke assistent?
2: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
4: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
2: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
4: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
2: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
4: Ik voel de stress al verdwijnen.
2: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03-541-44-88.
4: Dag stress, tijd om los te laten.
5: Mijn

0: vind onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
2: Zoo Radio. Morning.

0: Indigo en Blue Angel hier op Zoo Radio.
1: Up on the roof.
0: Helemaal boven. Ik ben helemaal boven.
1: Up on the roof.
0: Dat betekent dat het voorbij is. Dit was Diederik en morgen

0: Paribas-Rent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is brand uitgebroken in een eeuwenoud kloostercomplex dat op de lijst van het UNESCO Werelderfgoed staat. Het vuur ontstond na een grootschalige Russische luchtaanval. Het klooster is van groot belang voor de Oekraïnse cultuur en de gemeenschap van christenen en orthodoxen. Raketten en drones troffen niet alleen het klooster, maar ook flatgebouwen. Daarbij vielen meerdere doden en gewonden. Burgers moesten massaal schuilen in kelders en metrostations. Bovendien zitten nog eens ruim 140.000 mensen zonder stroom, omdat Russische troepen ook elektriciteitsvoorzieningen onder vuur namen. En bij aanvallen in de stad Kharkiv zijn 5 hulpverleners gedood. De internationale olieprijzen zijn fors gedaald nu de Verenigde Staten en Iran een akkoord bereikt hebben. Er is al zo'n 5% afgegaan. Waarnemers verwachten dat die trend zich zal verder zetten. Als er vanaf vrijdag weer schepen varen door de zeestraat van Hormuz, kan de wereldwijde verdeling van olie weer op gang komen. Er staan lange wachtrijen aan de check-in balies op Brussels Airport. Het personeel van bagageafhandelaar Avia Partner heeft spontaan het werk neergelegd. Door de actie lopen de vluchten vertraging op. Passagiers krijgen de raad om op tijd naar de luchthaven te komen. Op Brussels Airport is nog een andere bagageafhandelaar actief. Dat bedrijf werkt onder meer voor Brussels Airlines. Daar zijn geen problemen. Het is uitkijken naar de prestaties van onze Rode Duivels. Die spelen om 9 uur vanavond hun eerste wedstrijd op het WK voetbal. Daarin nemen ze het op tegen Egypte. Bondscoach Garcia gaat ervan uit dat Egypte niet veel doelpunten zal incasseren. Of dat effectief zo is, weten we pas vanavond. Het wordt geleidelijk zonniger bij maxima rond 21 graden. Morgen nemen we een regenachtige start, later komt de zon er wat door. We kunnen dan 25 graden halen.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is 11 uur op deze maandag 15 juni.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Een zeer goede morgen. Ja, we gaan de week goed starten. Ik wil Diederik even bedanken, want hij zit toch wel tussen 7 en 11. En ja, bij mij zit je op de koffie tot 2 uur vandaag.
1: Dat is graag gedaan, hoor.
0: Voilà, zo horen we het graag. Ja. Bij Zoo Radio. Inderdaad, we zijn het helemaal gewoon. Hier zijn de Four Tops met Bernadette.

Four Tops, Bernadette. En wij gaan richting 11:30 met zoveel klassiekers, hits als Grand Funk, Little Peggy March, Jimmy Frey, die krijg je ook nog van mij, The Beatles, Bob Crew, Sue Thompson, Petula Clark. En eerst krijg je Dear Mrs. Appleby. Goedemorgen.

0: je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Heel lang geleden werd hier de eerste pasken gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze pasca is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pasca Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
2: Proef ook al onze andere pasca smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
3: Pasca, voor groot en klein.
4: Op zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
5: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
6: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
7: Zit jij soms ook zo weg te dromen op je terras over een zonnige vakantie? Kom dan maar eens beter langs bij Pieter Mediterranean Tree Corner. Zo heb je de gezelligheid van de zomer altijd vlakbij. In je eigen tuin of op je eigen terras. Olijf, palm of citrusbomen voor elk budget. Pieter Mediterranean Tree Corner. Kijk snel op pmtc.arnoudspieter.be en maak een afspraak 0473 91 51 29 Hoekstraat 36 Brecht.
8: Vanaf nu elke zaterdag geopend.
0: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.
9: Ladies and gentlemen, here's

0: Ik was even aan het wegdromen met Jules Dassin over de Champs-Élysées. Richting 12 uur neem ik jou mee met Elton John, Grazing in the Grass. Jij krijgt nog de Honnies, Steve Lawrence, Tom Jones met zijn prachtig nummer Delilah, Kenny Lynch, nu met Puff Up in Smoke. Een goede morgen.
1: Last night I took you out to see a magic show. And then when we came home, I turned the lights down low.

0: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
1: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
3: Welkom in Europa, jongen!
2: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
4: Worldwide at zoo.radio.

Het blijft een prachtig nummer, hè? Deze van Elton John. Op deze maandag, ik begin de week goed met jullie. En tot 2 uur zit jij bij mij op de koffie. Je krijgt nog Trini Lopez met Amor. Worldwide at zoo.radio.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Marius Borghoibu, de zoon van de Noorse kroonprinses, is veroordeeld tot 4 jaar gevangenis. Hij is schuldig bevonden aan 2 van de 4 verkrachtingen waarvoor hij was aangeklaagd, waaronder 1 in de kelder van de residentie van kroonprins Haakon. Ook aan huiselijk geweld en aan mishandeling van een bekende vrouwelijke influencer is hij schuldig. Hoibu moet zijn slachtoffers ook €58.000 schadevergoeding betalen. Zijn advocaten lieten al weten dat hij beroep zal aantekenen tegen het vonnis. Tegen 2050 zal het aantal personen met dementie in ons land met bijna 2/3 toenemen. Er zullen dus bijna 50.000 extra patiënten bijkomen. Onderzoeksstichting Stop Alzheimer en Expertisecentrum Dementie Vlaanderen becijferen dat op basis van actuele gegevens van Stadbel. De toename van Alzheimer zou in Vlaanderen het grootst zijn. De stichtingen benadrukken dat gerichte investering in ondersteuning en tijdige detectie noodzakelijk blijven. De Britse premier Keir Starmer wil sociale media verbieden voor jongeren onder de 16. Het verbod zal gelden voor platformen als Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook en X. Starmer erkent dat de maatregel moeilijk afdwingbaar zal zijn, maar nodig is het wel, zegt hij. Nog volgens de premier moeten overheden durven optreden tegen de macht van grote technologiebedrijven. Er komen ook strengere regels voor gaming- en livestreamingplatformen. Het totale pakket vormt een van de strengste maatregelen voor het online beschermen van kinderen wereldwijd. En niet dat het nieuws is, of toch nog niet, maar misschien is het hoopgevend. Maximus, de bekendste kat van het land en de enige met een functie in de wedstrijd, voorspelt winst voor de Rode Duivels vanavond tegen Egypte. Op Instagram staat een filmpje waarbij Maximus in een nagemaakt voetbalveld met telkens 2 landen moet kiezen tussen 2 schoteltjes melk. De kat van premier De Wever voorspelt voor deze WK-dag overwinningen voor Spanje en voor de Rode Duivels. Het initiatief heet Maximus die Octopussie en knipoogt naar de inktvis Paul, die in 2010 opvallend veel WK-wedstrijden correct voorspelde. Veel bewolking met af en toe een opklaring, maar het moet vanmiddag wel droog blijven. We halen maxima van 16 tot 21 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Wij zijn 12 uur hier bij Zo Radio. Een zeer goede middag.
2: From the Beverly Hills.

het, de Marmalade op deze maandagmiddag. Smakelijk eten, want het is lunchtijd ondertussen. Hè. Ja, tot 2 uur kan je bij mij op de koffie zitten en luisteren naar de beste hits. Hier is Neil Young met een Heart of Gold.

ja. Over zijn laatste verovering. De King of Rock'n'Roll, Elvis Presley. Op deze maandagmiddag lunchtijd. Een zeer goede middag. A Wonderful World. Dat moeten we zelf maken, hè. Dat zong Sam Cooke.

dingen, grote dingen. Ja, Bobby Goldsboro, die zong erover. Een zeer goede middag en smakelijk eten, want de jaren 60, die zijn van ons bij Zo Radio. The sound of the 60s.

0: Hallo, met Riel Krak.
1: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
0: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zullen we nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
1: Ja, dat zegt de geest ook.
2: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
3: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
4: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
1: Hey, kijk eens hier.
5: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parkie.
1: Dus jij weet wat te doen, hè?
5: Yep, al 47 jaar, schat ik.
1: Wat zeg je?
5: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
1: Een echte vent huurt bij Ribarent.
4: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.

Een echte meezinger tijdens de middagpauze. Hè? Pour un flirt van Michel Delpech. En wij gaan samen wegvliegen met Julie London. Fly me to the moon.

0: to the Moon. En dat een beetje toepasselijk, want ken jij het fort van Oelegem al? Daar worden tijdens de zomermaanden al sinds 1985 vleermuizeninfoavonden georganiseerd. Na een vleermuizenbriefing door gidsen van Natuur 2000 bezoek je daar de fortgebouwen en er wordt getoond waar de vleermuizen overwinteren. Daarna is er de gelegenheid om hen te observeren terwijl ze boven de fortgracht op insecten jagen. Want een vleermuis die verorbert namelijk elke nacht, jawel, haar gewicht aan insecten. Wie wil, kan op zaterdag 27 juni ook nog meedoen met een boeiend nachtvlinderonderzoek op het 5 hectare grote forteiland. Dit nachtvlinderonderzoek is gratis. Dus het vindt plaats van 8 uur 's avonds tot 8 uur de volgende ochtend. Jij kan alle info vinden op 0475-29-0487. Ik denk echt een aanrader.
1: The Sound of the 60s.

Dat verhaaltje kennen we wel ondertussen, hè? De Birds and the Bees op deze maandag 15 juni. En ken jij onze Zoobox al? Daar kan je jouw eigen favoriete nummer gaan aanvragen. Dus elke van maandag tot en met donderdag, ja, tussen 6 en 8.

0: Dus mannetjes, digitale touchscreens die hoeven helemaal niet duur te zijn. Betaalbare kwaliteit en uitstekende service.
1: Ah, nu heb ik uw aandacht, hè.
0: Goed zo. Het enige wat je nu nog moet doen, dat is contact opnemen. Kijk op screen4you.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4, en dan you.be. Omdat digitale touchscreens niet duur hoeven te zijn.

0: Fix It met Sidefix.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
3: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
4: Zit jij soms ook zo weg te dromen op je terras over een zonnige vakantie? Kom dan maar eens beter langs bij Pieter Mediterranean Tree Corner. Zo heb je de gezelligheid van de zomer altijd vlakbij. In je eigen tuin of op je eigen terras. Olijf, palm of citrusbomen voor elk budget. Pieter Mediterranean Tree Corner. Kijk snel op pmtc.arnoudspieter.be en maak een afspraak 0473 91 51 29 Hoekstraat 36 Brecht.
5: Vanaf nu elke zaterdag geopend.
6: The home of rock and roll.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Marius Borg Hoijbu, de zoon van de Noorse kroonprinses, is veroordeeld tot 4 jaar gevangenis. Hij is schuldig bevonden aan 2 van de 4 verkrachtingen waarvoor hij was aangeklaagd, waaronder 1 in de kelder van de residentie van kroonprins Haakon. Ook aan huiselijk geweld en aan mishandeling van een bekende vrouwelijke influencer is hij schuldig. Hoijbu moet zijn slachtoffers ook €58.000 schadevergoeding betalen. Zijn advocaten lieten al weten dat hij beroep zal aantekenen tegen het vonnis. Tegen 2050 zal het aantal personen met dementie in ons land met bijna 2/3 toenemen. Er zullen dus bijna 50.000 extra patiënten bijkomen. Onderzoeksstichting Stop Alzheimer en Expertisecentrum Dementie Vlaanderen becijferen dat op basis van actuele gegevens van Stadbel. De toename van Alzheimer zou in Vlaanderen het grootst zijn. De stichtingen benadrukken dat gerichte investering in ondersteuning en tijdige detectie noodzakelijk blijven. De Britse premier Keir Starmer wil sociale media verbieden voor jongeren onder de 16. Het verbod zal gelden voor platformen als Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook en X. Starmer erkent dat de maatregel moeilijk afdwingbaar zal zijn, maar nodig is het wel, zegt hij. Nog volgens de premier moeten overheden durven optreden tegen de macht van grote technologiebedrijven. Er komen ook strengere regels voor gaming- en livestreamingplatformen. Het totale pakket vormt een van de strengste maatregelen voor het online beschermen van kinderen wereldwijd. En niet dat het nieuws is, of toch nog niet, maar misschien is het hoopgevend. Maximus, de bekendste kat van het land en de enige met een functie in de wedstrijd, voorspelt winst voor de Rode Duivels vanavond tegen Egypte. Op Instagram staat een filmpje waarbij Maximus in een nagemaakt voetbalveld met telkens 2 landen moet kiezen tussen 2 schoteltjes melk. De kat van premier De Wever voorspelt voor deze WK-dag overwinningen voor Spanje en voor de Rode Duivels. Het initiatief heet Maximus die Octopussy en knipoogt naar de inktvis Paul, die in 2010 opvallend veel WK-wedstrijden correct voorspelde. Veel bewolking met af en toe een opklaring, maar het moet vanmiddag wel droog blijven. We halen maxima van 16 tot 21 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Ondertussen zijn we 1 uur bij Zoo Radio. From the Beverly Hills event.

De Everly Brothers, Don en Phil met Cathy's Clown. Ja, en we gaan verder heel kleurrijk met Donovan. Goedemiddag en smakelijk.

0: Ivy League, een heel mooi nummer. Voordien hoorde je John Lennon met zijn Imagine op deze maandagmiddag. Jij krijgt nog Cufflinks, Queen. En maar eerst Tonya.
1: More hits. More 60s.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak. Recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Directeur Sigrid verzorgt als een van de betere directeurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen. Tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
2: Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
1: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
3: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Soersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
4: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
5: Welkom in Europa, jongen!
4: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
6: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
7: Weet je wat jij nodig hebt?
6: Een persoonlijke assistent?
7: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
6: Oh, wauw! Dit is hemels! Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
7: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
6: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
7: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
6: Ik voel de stress al verdwijnen.
7: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
6: Dag stress, tijd om los te laten.
8: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
9: Oh, amai mijn voeten.
10: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag.
11: De stem leek nu van overal te komen.
5: Echoen verspreidden zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
11: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
12: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Waardstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Verkopen, huren of verhuren? Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.

Elvis Presley, die droomde van zijn teddybeer hier bij Zoo Radio. Want de jaren 60, die zijn van ons. En Bob en Earl, die zaten er ook met Harlem Shuffle.

The Monkees met A Little Bit Me, A Little Bit You. En ik laat het over aan Tim in de middag van 2 tot 6. Ik neem mijn brooddoosje mee en morgen om 11 uur na Diederik hoor je mij weer.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Marius Borghoijbu, de zoon van de Noorse kroonprinses, is veroordeeld tot 4 jaar gevangenis. Hij is schuldig bevonden aan 2 van de 4 verkrachtingen waarvoor hij was aangeklaagd, waaronder 1 in de kelder van de residentie van kroonprins Haakon. Ook aan huiselijk geweld en aan mishandeling van een bekende vrouwelijke influencer is hij schuldig. Hoijbu moet zijn slachtoffers ook €58.000 schadevergoeding betalen. Zijn advocaten lieten al weten dat hij beroep zal aantekenen tegen het vonnis. Tegen 2050 zal het aantal personen met dementie in ons land met bijna 2/3 toenemen. Er zullen dus bijna 50.000 extra patiënten bijkomen. Onderzoeksstichting Stop Alzheimer en Expertisecentrum Dementie Vlaanderen becijferen dat op basis van actuele gegevens van Stadbel. De toename van Alzheimer zou in Vlaanderen het grootst zijn. De stichtingen benadrukken dat gerichte investering in ondersteuning en tijdige detectie noodzakelijk blijven. De Britse premier Keir Starmer wil sociale media verbieden voor jongeren onder de 16. Het verbod zal gelden voor platformen als Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook en X. Starmer erkent dat de maatregel moeilijk afdwingbaar zal zijn, maar nodig is het wel, zegt hij. Nog volgens de premier moeten overheden durven optreden tegen de macht van grote technologiebedrijven. Er komen ook strengere regels voor gaming- en livestreamingplatformen. Het totale pakket vormt een van de strengste maatregelen voor het online beschermen van kinderen wereldwijd. En niet dat het nieuws is, of toch nog niet, maar misschien is het hoopgevend. Maximus, de bekendste kat van het land en de enige met een functie in de wedstrijd, voorspelt winst voor de Rode Duivels vanavond tegen Egypte. Op Instagram staat een filmpje waarbij Maximus in een nagemaakt voetbalveld met telkens 2 landen moet kiezen tussen 2 schoteltjes melk. De kat van premier De Wever voorspelt voor deze WK-dag overwinningen voor Spanje en voor de Rode Duivels. Het initiatief heet Maximus die Octopussie en knipoogt naar de inktvis Paul, die in 2010 opvallend veel WK-wedstrijden correct voorspelde. Veel bewolking met af en toe een opklaring, maar het moet vanmiddag wel droog blijven. We halen maxima van 16 tot 21 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Dankjewel Koen voor de nieuwsupdate. En ook nog een dankjewel aan ons Brenda. Zij is er morgen weer vanaf 11 uur met een nieuwe bij Brenda op de koffie. Het is 2 uur. Goedemiddag. Welkom in Tim in de Middag.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

Cliff Richard. Hij vertegenwoordigde er zijn land mee op het Songfestival in 1973 en eindigde op de derde plek voor de UK met Power to All Our Friends. Dat is wat ik hier ook wil meegeven. Hè. Over de radiogolven heen. Power in jouw richting tot 6 uur vanavond hier in Tim in de Middag op Zoo Radio. Muziek onderweg van Gene McDaniels, Jan en Dean.

Zoo en français met Gilles Dreux uit 68 en Alouette. Het is 61 jaar geleden op deze dag dat de Rolling Stones met een optreden in het Odeon Theatre in Glasgow in Schotland beginnen aan een korte Europese tour. Dit is van een jaartje later.

0: Op zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmalse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
1: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
2: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schildecentrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
3: Welkom in Europa, jongen!
2: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
4: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutse baan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
5: Zit jij soms ook zo weg te dromen op je terras over een zonnige vakantie? Kom dan maar eens beter langs bij Pieter Mediterranean Tree Corner. Zo heb je de gezelligheid van de zomer altijd vlakbij. In je eigen tuin of op je eigen terras. Olijf, palm of citrusbomen voor elk budget. Pieter Mediterranean Tree Corner. Kijk snel op pmtc.arnoudspieter.be en maak een afspraak 0473 91 51 29 Hoekstraat 36 Brecht.
6: Vanaf nu elke zaterdag geopend.
7: Ladies and gentlemen, here's Tim Pieter.

Clown in 1967. Geschreven door zijn broer The Ray natuurlijk. Dit is Zoo, jouw oldies radio op FM, op DAB+. En natuurlijk ook via zoo.radio. Neem je ons overal zo in je broekzak op je smartphone met je mee over de hele wijde wereld. Muziek van The Fortunes is onderweg, maar eerst Gene Pitney. It hurts to be in love.

PRBCO over zijn Nathalie. Hij schreef het nummer samen met Pierre Delanoë. Ook geen onbekende naam in de Franse muziekwereld natuurlijk. Dit is Zoo Radio met nu The New Seekers. I'd like

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
3: Ah, zie hier, we zijn er. Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
4: Nee, jongen.
3: Veel beter, we zijn hier bij Rebarent.
4: Oh? Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
3: Echt?
4: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
3: Oh, voor ons geld in te steken.
4: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
5: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren. Op lange termijn.
3: Oei.
6: Rebarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of rebarent.be.
7: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
8: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Stasielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Het is al net zoals bij Gilbert Bécaud daarnet, hè? Sneller en sneller. Faster, faster met de Beach Boys en Little Honda. En daarvoor nog de Hollies hier op Zoo. Nieuws en weer van 3 uur is onderweg. Maar eerst nog Little Eva. We doen samen de Locomotion. Kom aan, aansluiten, hè? Zoo.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Er komt nu toch een assisenproces over de terreuraanslag in Brussel 3 jaar geleden. Een geradicaliseerde Tunesiër schoot toen 2 Zweedse voetbalsupporters dood die in Brussel waren voor de Interland België-Zweden. Een derde supporter raakte zwaar gewond. De dader is zelf doodgeschoten door de politie in Brussel. Terreurgroep Islamitische Staat eiste de aanslag op. Op het proces zullen de 2 verdachten verschijnen die het moordwapen zouden geleverd hebben. 3 mannen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen tot 4,5 jaar voor het runnen van een drugslab in Houthulst in West-Vlaanderen. Een boer uit Oudenburg huurde de loods. 2 Polen stonden in voor de productie. De mannen konden op enkele maanden tijd 92 kilo synthetische drugs maken en zouden daar 1,3 miljoen euro mee verdiend hebben. Volgens de rechtbank ging het om de eerste ontdekking van een dergelijk labo voor designer drugs in de provincie. Op de luchthaven van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man van 28 gearresteerd omdat hij 150 giftige schorpioenen vervoerde. De dieren leefden nog en de man had ze alle 150 levend in plastic zakjes onder zijn kleding verstopt. Hij verschijnt vandaag voor de rechter voor bezit en smokkel van wilde dieren. De schorpioenen zijn intussen ondergebracht in een gespecialiseerd opvangcentrum. Zuid-Afrika kampt nog altijd met een groot aantal criminele bendes die wilde dieren van allerlei formaat proberen te vangen om ze op de zwarte markt te verkopen. En wielerteam Visma Leasebike is op hoogtestage vertrokken naar skigebied Tignes in de Franse Alpen zonder Wout van Aert. De voorbije dagen is zijn elleboogblessure verergerd. Die had hij opgelopen bij een val in aanloop naar de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Daar won hij vorige week nog een rit, maar gaf zanderendaags op. Het is onduidelijk of van Aert zijn ploegmaats nog zal kunnen achterna reizen. De Tour start over een kleine 3 weken in Barcelona. We halen vanmiddag tot 22 graden, op de meeste plaatsen bewolkt met af en toe een brede opklaring. Morgen hetzelfde weer, maar al enkele graden warmer tot 25. En vanaf donderdag komt de kaap van 30 graden in zicht.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is 3 uur, goedemiddag. Ik ben Tim Peters en dit is deel 2 van Tim in de Middag. Welkom erbij.
2: From the Beverly Hills event.

Don't let the sun catch you crying, hè? Pas op. Hè. Al valt dat vandaag nog wel mee om de zon te ontwijken. Zoveel is er nu ook niet aanwezig. Maar we mogen niet klagen, hè? We mogen niet wenen. Ja, het is al veel beter dan vorige week. Een graad of 20 op de thermometer hier in het Antwerpse. En morgen zou het zelfs 24 graden kunnen worden. We begonnen dit uur trouwens met Junior Walker en de All-Stars. Gisteren was het 95 jaar geleden dat Junior Walker geboren werd in 1931. Dit is Sue met muziek van Elvis nu. Little Sister.

L'amour est toujours en vacances. Ja, daar valt maar één ding aan te doen. Hè. Ook en vacances gaan en op zoek gaan. Patricia Lavilla uit 1973 op Zoom. Muziek is onderweg van Andy Kim. Maar eerst nog meer zon met Bobby Hebb.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: Heel lang geleden werd hier de eerste paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
3: Proef ook al onze andere paska smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
4: Paska, voor groot en klein.
5: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
6: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
7: Welkom in Europa, jongen!
6: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
8: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
0: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49. Good.

Geen goed teken, vrees ik, als je ze ook ziet. The Seven Horses in the Sky. The Pebbles uit 1969. Op jouw Oldies Radio. Dit is Zoo. Met Tim in de middag nog tot 6 uur vanavond. Na 6 uur straks weer de Zoobox met 2 uur lang jullie verzoekplaatjes. Als je er eentje wil aanvragen, you know the drill. Gewoon naar zoo.radio surfen. Muziek onderweg. Hier van Richie Valens, Dian, Tommy James en de Chandelles. En dit zijn Bob Bisox en de Blue Jeans.

indrukwekkend. Is wel goed voor de conditie natuurlijk. I'm gonna run away from you. Tammy Lynn uit 1966 op Zoo Radio. De jaren 60, die zijn van ons. Hier is Albert Hammond en zijn Free Electric Band. Die draaiden waarschijnlijk op zonne-energie, hè?

0: specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Hallo, met de rioolkrak.
3: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
2: Een geurtje?
3: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
2: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
3: Oei. Ja, dat is spijtig.
4: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800... 266, 60.
5: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat. Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
6: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pasgestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
7: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op sticker

0: even helemaal terug naar 1957. Ook dat laten we niet aan ons passeren hier op Zoo natuurlijk. Paul Anka en Diana. Ondertussen wordt het bijna tijd voor het nieuws en het weer van net voor 4 uur. Met Jack Hammer gaan we in die richting.
1: The home of rock and roll, soul and pop.

0: kiss, twist, kiss, twist, kiss. Ow, the kiss and twist. Baby, you got it. Can't do without it. Well, it's so funny.
1: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
2: Er komt nu toch een assisenproces over de terreuraanslag in Brussel 3 jaar geleden. Een geradicaliseerde Tunesiër schoot toen 2 Zweedse voetbalsupporters dood die in Brussel waren voor de Interland België-Zweden. Een derde supporter raakte zwaar gewond. De dader is zelf doodgeschoten door de politie in Brussel. Terreurgroep Islamitische Staat eiste de aanslag op. Op het proces zullen de 2 verdachten verschijnen die het moordwapen zouden geleverd hebben. 3 mannen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen tot 4,5 jaar voor het runnen van een drugslab in Houthulst in West-Vlaanderen. Een boer uit Oudenburg huurde de loods. 2 Polen stonden in voor de productie. De mannen konden op enkele maanden tijd 92 kilo synthetische drugs maken en zouden daar 1,3 miljoen euro mee verdiend hebben. Volgens de rechtbank ging het om de eerste ontdekking van een dergelijk labo voor designer drugs in de provincie. Op de luchthaven van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man van 28 gearresteerd omdat hij 150 giftige schorpioenen vervoerde. De dieren leefden nog en de man had ze alle 150 levend in plastic zakjes onder zijn kleding verstopt. Hij verschijnt vandaag voor de rechter voor bezit en smokkel van wilde dieren. De schorpioenen zijn intussen ondergebracht in een gespecialiseerd opvangcentrum. Zuid-Afrika kampt nog altijd met een groot aantal criminele bendes die wilde dieren van allerlei formaat proberen te vangen om ze op de zwarte markt te verkopen. En wielerteam Visma Leasebike is op hoogtestage vertrokken naar skigebied Tignes in de Franse Alpen zonder Wout van Aert. De voorbije dagen is zijn elleboogblessure verergerd. Die had hij opgelopen bij een val in aanloop naar de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Daar won hij vorige week nog een rit, maar gaf sanderendaags op. Het is onduidelijk of van Aert zijn ploegmaats nog zal kunnen achterna reizen. De Tour start over een kleine 3 weken in Barcelona. We halen vanmiddag tot 22 graden, op de meeste plaatsen bewolkt met af en toe een brede opklaring. Morgen hetzelfde weer, maar al enkele graden warmer tot 25. En vanaf donderdag komt de kaap van 30 graden in zicht.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Ja, dames en heren, jongens en meisjes, het is 4 uur op deze maandagnamiddag. Wij verplaatsen ons gelijk weer terug naar de jaren 60.
3: From the Beverly Hills of Angeles.

The Beatles. Het is vandaag op deze dag 56 jaar geleden dat op 15 juni 1970 de schoonvader van Paul McCartney, Lee Eastman, een brief schrijft aan Alan Klein, de manager van de andere drie Beatles. En daarin stelt hij namens zijn schoonzoon voor de groep te ontbinden. Contractueel zijn John, Paul, George en Ringo nog tot april 76 aan elkaar verbonden. Onze volgende gast, die zou vandaag jarig geweest zijn. Hij zou 80 geworden zijn. Demis Roussos.

Ze begonnen toen ze nog op de schoolbank zaten in 1962 als de Del Runs. Later waren ze op zoek naar een beetje meer sexy, moderne naam zoals Martha en de Vandellas of Patti LaBelle en de Bluebells. En Mary, de leadzangeres, vond dat Mary en de Del Runs maar niks was. Ook Catherine en de Del Runs, dat was haar tweede naam, was niks. Dus bedachten ze dat haar lievelingsnon op de lagere school, die Reparata heette, het dan maar moest worden. En zo werd het Reparata en de Del Runs.

afwachting van de zomer die zijn intrede doet. Begint er nu wel een beetje op te lijken. A Summer Song van Chad en Jeremy en daarvoor nog The Middle of the Road hier op Zoo. Buddy, Holly en The Crickets staan klaar.

0: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
1: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
2: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Deigenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Deigenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
3: Dus mannetjes, digitale touchscreens die hoeven helemaal niet duur te zijn. Betaalbare kwaliteit en uitstekende service.
4: Ah, nu heb ik uw aandacht, hè.
3: Goed zo. Het enige wat je nu nog moet doen, dat is contact opnemen. Kijk op screen4you.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4, en dan you.be. Omdat digitale touchscreens niet duur hoeven te zijn.
2: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
5: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
6: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Soersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
7: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
8: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè?
9: Huh?
8: Te lang. Kijk, daarom is hier...
9: Oh, een doos.
8: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
9: Hoe? Ja! Oei, dat is hier... En wie is naar links?
8: We zijn weer terug in onze cel.
9: Wat aftraf.
10: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
11: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud. Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.

dat was onze meest romantische voor dit uur. I'm gonna make you an offer you can't refuse, Jimmy Helms. Mijn offer you can't refuse is gewoon de radio laten aanstaan. Dan voorzie ik jou nog tot 6 uur vanavond van de mooiste oldies uit de 50s, 60s en 70s. Is dat geen goed idee? De Staple Singers zijn onderweg. Nancy en Frank ook. En dit zijn Linda Ronstadt en de Stone Ponies.

0: Een beetje mengeling van soul en gospel van de zingende familie Staple. Ze waren toen al gestopt met hun nietjesfabriek en dan maar gaan zingen. If You're Ready, Come Go With Me kwam uit de Britse hitlijst van precies 52 jaar geleden. Ze haalden daar wel niet hoger dan de 34ste plek met deze platen. Staple Singers dus op Zoo. En dit is Crispy and St. Peter's.
1: Hello.

0: Amai, mijn voeten.
1: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kroonvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag.
2: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
1: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilder.

Jet Harris en Tony Meehan, ze waren er ook bij toen de Shadows werden opgericht, maar daar kregen ze later een beetje ruzie, dus begonnen ze op hun eigen, zeg maar. Hè. Met z'n tweeën scoorden ze ook een paar hits, waaronder deze Scarlett O'Hara. Later zegde Jet Harris de muziekwereld helemaal vaarwel en werd hij buschauffeur en fotograaf. We gaan richting nieuws en weer van 5 uur met America and the Beach Boys.

0: Barend Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Er komt nu toch een assisenproces over de terreuraanslag in Brussel 3 jaar geleden. Een geradicaliseerde Tunesiër schoot toen 2 Zweedse voetbalsupporters dood die in Brussel waren voor de Interland België-Zweden. Een derde supporter raakte zwaar gewond. De dader is zelf doodgeschoten door de politie in Brussel. Terreurgroep Islamitische Staat eiste de aanslag op. Op het proces zullen de 2 verdachten verschijnen die het moordwapen zouden geleverd hebben. 3 mannen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen tot 4,5 jaar voor het runnen van een drugslab in Houthulst in West-Vlaanderen. Een boer uit Oudenburg huurde de loods, 2 Polen stonden in voor de productie. De mannen konden op enkele maanden tijd 92 kilo synthetische drugs maken en zouden daar 1,3 miljoen euro mee verdiend hebben. Volgens de rechtbank ging het om de eerste ontdekking van een dergelijk labo voor designer drugs in de provincie. Op de luchthaven van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man van 28 gearresteerd omdat hij 150 giftige schorpioenen vervoerde. De dieren leefden nog en de man had ze alle 150 levend in plastic zakjes onder zijn kleding verstopt. Hij verschijnt vandaag voor de rechter voor bezit en smokkel van wilde dieren. De schorpioenen zijn intussen ondergebracht in een gespecialiseerd opvangcentrum. Zuid-Afrika kampt nog altijd met een groot aantal criminele bendes die wilde dieren van allerlei formaat proberen te vangen om ze op de zwarte markt te verkopen. En wielerteam Visma Leasebike is op hoogtestage vertrokken naar skigebied Tignes in de Franse Alpen zonder Wout van Aert. De voorbije dagen is zijn elleboogblessure verergerd. Die had hij opgelopen bij een val in aanloop naar de Tour Auvergne-Rhône-Alp. Daar won hij vorige week nog een rit, maar gaf sanderendaags op. Het is onduidelijk of van Aert zijn ploegmaats nog zal kunnen achterna reizen. De Tour start over een kleine 3 weken in Barcelona. We halen vanmiddag tot 22 graden, op de meeste plaatsen bewolkt met af en toe een brede opklaring. Morgen hetzelfde weer, maar al enkele graden warmer tot 25. En vanaf donderdag komt de kaap van 30 graden in zicht.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Dankjewel Koen Vervremd voor de nieuwsupdate. Dat wil zeggen dat het 5 uur is bij Zoo. Het laatste uurtje van Tim in de middag.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

Beetje bij beetje, zoals het weer, hè. Dat wordt ook beetje bij beetje een beetje beter. Dusty Springfield, little by little. Morgen zou het 24 graden worden hier.

0: Daniel Sedaka in zijn beste Italiaans. Tu non lo sai. Het was de Italiaanse versie van Breaking Up is Hard to Do natuurlijk. Hè. Ook dat soort vreemde dingen hoor je af en toe voorbij komen hier op Zoo.
1: The sound of the 60s.

0: Op zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan Gras, Zit, Robot en Bosmaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
1: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
2: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
3: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
4: Welkom in Europa, jongen!
3: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrij Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
5: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
3: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.
6: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidden zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
1: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.

Momenteel is hij bezig aan zijn tournee A Quiet Celebration. Hij is inmiddels 84 jaar oud en de tournee brengt hij grotendeels akoestisch. Met zijn grootste hits, maar ook een aantal nummers uit zijn laatste LP van een paar jaar geleden. Hij stond ook een maand geleden ongeveer 3 keer in een uitverkochte Bozar in Brussel. En kreeg daar maar liefst 4 staande ovaties. Het was dus wel een succes. Loves Me Like a Rock haalden wij nog eens boven uit 1973 hier op jouw Oldies Radio. Dit is Zoo met Donovan onderweg en nu Elvis.

Met drie vrouwen en één man hadden ze een beetje een atypische bezetting. De Exciters uit 1963. Tell Him was dat hier op Zoo. Herman's Hermits komt er zo meteen aan. No milk today. De melkboer hoeft niet langs te komen. Dit is the middle of the road.

Momenteel hebben we het nog niet van doen. Een summer breeze. Als het straks richting 30 graden gaat. En dat zou misschien kunnen het komende weekend. Dan is het wel welkom, hè? Zo'n zomerbriesje. De Isley Brothers uit 1973 op Zoo FM, DAB+ en Zoo.radio. Daar vind je ons. Hey.

0: feestje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Directeur Sigrid verzorgt als een van de betere directeurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
1: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
2: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
3: Hé, hey, kijk eens hier.
4: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
3: Dus jij weet wat te doen, hè?
4: Yep, al 47 jaar, schat ik.
3: Wat zeg je?
4: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
3: Een echte vent huurt bij Ribarent. Mijn

Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.

0: Het is een toekomst waar we niet echt voor gaan tekenen, denk ik. Hè. Daar kijken we nog niet naar uit, maar we gaan het zelf niet meer meemaken, denk ik. 25, dat is nog heel ver in de toekomst. En toen was het nog verder in de toekomst, hè, in 1968. Zager en Evans, we zijn aan het einde gekomen van deze Tim in de Middag. Ik wens je een hele fijne maandagavond. Zometeen 2 uur lang jullie verzoekplaatjes in de Zoobox. En morgen om 2 uur hebben wij een nieuwe afspraak. Tot dan!
1: The Sound of the 60s.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De spontane bediendenstaking bij bagageafhandelaar Aviapartner op Brussels Airport duurt voort nu ook de avondploeg zich bij de staking aansluit. De actie begon de vorige nacht rond 3:30 en verstoort al de hele dag alle check-in en boarding operaties op de luchthaven. Volgens de vakbonden dreigen ook de arbeiders zich aan te sluiten. De sociale onvrede bij Aviapartner is niet nieuw. Het personeel klaagt al langer over een fundamenteel gebrek aan waardering voor de enorme flexibiliteit die de luchthaven van hen vraagt. De douane in ons land onderschept de jongste weken steeds meer nagemaakte voetbaltruitjes. In de aanloop naar het WK zijn recentelijk al 1300 namaakshirts in beslag genomen. Die komen bijna altijd uit China en belanden op de luchthavens van Luik en Zaventem. De FOD Financiën benadrukt de illegaliteit van namaakproducten en wijst ook op de risico's voor de koper. Die draait vaak op voor de kost van de vernietiging. Vorig jaar vond de douane 40.000 valse voetbal. Shirts. De internationale koffieketen Starbucks gaat in Zuid-Korea al zijn personeel bijscholen in nationale geschiedenis en moet daar op de bewuste lesdag zelfs vroeger voor sluiten. Dat gebeurt op aandringen van de president van het land en na massale ophef. Starbucks lanceerde onlangs de campagne Tank Day voor herbruikbare bekers, maar deed dat op de dag dat Zuid-Korea het bloedbad van Gwangju herdenkt. Op die dag in 1980 sloeg het leger een opstand bloedig neer met tanks. Er vielen honderden doden. De commotie leidde in Zuid-Korea tot een boycott van Starbucks en zelfs tot het ontslag van de nationale CEO. Straks om 9:00 onze tijd begint het WK voetbal dan echt voor de Rode Duivels. Dan trappen ze in Seattle hun eerste groepswedstrijd op gang tegen Egypte. De recentste weerberichten voorspellen dat de plotse hittegolf boven het gebied nog even zal aanhouden. De Duivels zullen dus moeten spelen bij een temperatuur van net boven 30 graden. Naar de precieze teamopstelling van bondscoach Garcia blijft het wachten tot net voor de aftrap. Bij ons vanavond ook zacht en licht bewolkt weer, maar dan tot 20 graden. In de loop van de nacht valt een spatje regen niet uit te sluiten. Minima dan van 10 tot 15 graden. Morgen halen we al een graad of 25.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills event.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hallo, met Riel Krak.
2: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
1: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zullen we nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
2: Ja, dat zegt de geest ook.
3: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
4: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be. Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
5: Welkom in Europa, jongen!
4: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
6: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutse baan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
7: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
8: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
9: Worldwide at zoo.radio.

0: specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Top aangevend in zelfkleven. Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be. In het hartje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
2: Heel lang geleden werd hier de eerste Paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze Paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerpse streekproduct.
3: Proef ook al onze andere Paska smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
4: Paska, voor groot en klein.
5: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
6: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
7: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Soersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Soersel. Dat is de baan tussen Soersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
8: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
7: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op yvanpelt.be.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
1: True Radio.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De spontane bediende staking bij bagageafhandelaar Aviapartner op Brussels Airport duurt voort nu ook de avondploeg zich bij de staking aansluit. De actie begon de vorige nacht rond 3:30 en verstoort al de hele dag alle check-in en boarding operaties op de luchthaven. Volgens de vakbonden dreigen ook de arbeiders zich aan te sluiten. De sociale onvrede bij Aviapartner is niet nieuw. Het personeel klaagt al langer over een fundamenteel gebrek aan waardering voor de enorme flexibiliteit die de luchthaven van hen vraagt. De douane in ons land onderschept de jongste weken steeds meer nagemaakte voetbaltruitjes. In de aanloop naar het WK zijn recentelijk al 1300 namaakshirts in beslag genomen. Die komen bijna altijd uit China en belanden op de luchthavens van Luik en Zaventem. De FOD Financiën benadrukt de illegaliteit van namaakproducten en wijst ook op de risico's voor de koper. Die draait vaak op voor de kost van de vernietiging. Vorig jaar vond de douane 40.000 valse voetbal. Shirts. De internationale koffieketen Starbucks gaat in Zuid-Korea al zijn personeel bijscholen in nationale geschiedenis en moet daar op de bewuste lesdag zelfs vroeger voor sluiten. Dat gebeurt op aandringen van de president van het land en na massale ophef. Starbucks lanceerde onlangs de campagne Tank Day voor herbruikbare bekers, maar deed dat op de dag dat Zuid-Korea het bloedbad van Gwangju herdenkt. Op die dag in 1980 sloeg het leger een opstand bloedig neer met tanks. Er vielen honderden doden. De commotie leidde in Zuid-Korea tot een boycot van Starbucks en zelfs tot het ontslag van de nationale CEO. Straks om 9:00 onze tijd begint het WK voetbal dan echt voor de Rode Duivels. Dan trappen ze in Seattle hun eerste groepswedstrijd op gang tegen Egypte. De recentste weerberichten voorspellen dat de plotse hittegolf boven het gebied nog even zal aanhouden. De Duivels zullen dus moeten spelen bij een temperatuur van net boven 30 graden. Naar de precieze teamopstelling van bondscoach Garcia blijft het wachten tot net voor de aftrap. Bij ons vanavond ook zacht en licht bewolkt weer, maar dan tot 20 graden. In de loop van de nacht valt een spatje regen niet uit te sluiten. Minima dan van 10 tot 15 graden. Morgen halen we al een graad of 25.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij, Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
2: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelichem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
3: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.

0: Fix it met Sidefix. Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
1: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.
2: Je auto naar de haaien. Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Directeur Sigrid verzorgt als een van de betere directeurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be. Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
2: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn andere sok?
0: Weet je wat jij nodig hebt?
2: Een persoonlijke assistent?
0: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
2: Oh, wauw! Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
0: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning, zonder stress van koffers pakken.
2: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
0: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
2: Ik voel de stress al verdwijnen.
0: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
2: Dag stress. Tijd om los te laten.
3: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.

spontane bediende staking bij bagageafhandelaar Aviapartner op Brussels Airport duurt voort nu ook de avondploeg zich bij de staking aansluit. De actie begon de vorige nacht rond 3:30 en verstoort al de hele dag alle check-in en boarding operaties op de luchthaven. Volgens de vakbonden dreigen ook de arbeiders zich aan te sluiten. De sociale onvrede bij Aviapartner is niet nieuw. Het personeel klaagt al langer over een fundamenteel gebrek aan waardering voor de enorme flexibiliteit die de luchthaven van hen vraagt. De douane in ons land onderschept de jongste weken steeds meer nagemaakte voetbaltruitjes. In de aanloop naar het WK zijn recentelijk al 1300 namaakshirts in beslag genomen. Die komen bijna altijd uit China en belanden op de luchthavens van Luik en Zaventem. De FOD Financiën benadrukt de illegaliteit van namaakproducten en wijst ook op de risico's voor de koper. Die draait vaak op voor de kost van de vernietiging. Vorig jaar vond de douane 40.000 valse voetbal. Shirts. De internationale koffieketen Starbucks gaat in Zuid-Korea al zijn personeel bijscholen in nationale geschiedenis en moet daar op de bewuste lesdag zelfs vroeger voor sluiten. Dat gebeurt op aandringen van de president van het land en na massale ophef. Starbucks lanceerde onlangs de campagne Tank Day voor herbruikbare bekers, maar deed dat op de dag dat Zuid-Korea het bloedbad van Gwangju herdenkt. Op die dag in 1980 sloeg het leger een opstand bloedig neer met tanks. Er vielen honderden doden. De commotie leidde in Zuid-Korea tot een boycott van Starbucks en zelfs tot het ontslag van de nationale CEO. Straks om 9:00 onze tijd begint het WK voetbal dan echt voor de Rode Duivels. Dan trappen ze in Seattle hun eerste groepswedstrijd op gang tegen Egypte. De recentste weerberichten voorspellen dat de plotse hittegolf boven het gebied nog even zal aanhouden. De Duivels zullen dus moeten spelen bij een temperatuur van net boven 30 graden. Naar de precieze teamopstelling van bondscoach Garcia blijft het wachten tot net voor de aftrap. Bij ons vanavond ook zacht en licht bewolkt weer, maar dan tot 20 graden. In de loop van de nacht valt een spatje regen niet uit te sluiten. Minima dan van 10 tot 15 graden. Morgen halen we al een graad of 25. Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
2: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Oris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
3: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-06-95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
4: Ah, zie hier, we zijn er. Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
5: Nee, jongen.
4: Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
5: Oh? Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
4: Echt?
5: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
4: Oh, voor ons geld in te steken.
5: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
6: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren. Op lange termijn.
5: Oei.
7: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
8: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
9: Oh, amai, mijn voeten.
8: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfortschoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfortschoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem.
10: Sluitingsdagen, donderdag en zondag.
11: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
12: The home of rock and roll.

0: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
1: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Tweekaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
3: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellig interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
4: Zit jij soms ook zo weg te dromen op je terras over een zonnige vakantie? Kom dan maar eens beter langs bij Pieter Mediterranean Tree Corner. Zo heb je de gezelligheid van de zomer altijd vlakbij. In je eigen tuin of op je eigen terras. Olijf, palm of citrusbomen voor elk budget. Pieter Mediterranean Tree Corner. Kijk snel op pmtc.arnoudspieter.be en maak een afspraak 0473 91 51 29 Hoekstraat 36 Brecht.
5: Vanaf nu elke zaterdag geopend.
6: Worldwide at zoo.radio.

Sensatie op het WK voetbal. Regerend Europees kampioen en medefavoriet Spanje is niet verder geraakt dan 0-0 tegen debutant Kaapverdië, vooraf omschreven als zwakke broer van de poelen. Zelfs toen het in de slotfase sterspelers Yamal en Williams inbracht, kon Spanje de verdediging niet ontwrichten. Spanje speelt in de volgende twee groepswedstrijden tegen Saoedi-Arabië en Uruguay. Het eindresultaat van de eerste wedstrijd van de Rode Duivels tegen Egypte kennen we pas rond 11 uur vanavond. Het eerste ontslag op dit WK is ook al een feit. Tunesië heeft na de zware 5-1-nederlaag tegen Zweden zijn bondscoach Lamouchi aan de deur gezet. Tunesië had kort voor het WK ook de oefenwedstrijd tegen België verloren met 5-0. Tunesië speelt nog twee groepswedstrijden tegen Nederland en Japan. Wie het elftal dan coacht, is nog niet geweten. Lotfi Mostefa, schepen van huisvesting voor de PS in Anderlecht, moet tijdelijk een stap opzij zetten als voorzitter van de woonmaatschappij Anderlechtse Haard. Onlangs was gebleken dat hij de toewijzing van sociale woningen in de gemeente in hoge mate beïnvloedt. Dat Mostefa nu tijdelijk is weggestemd door leden van andere partijen in de Raad van Bestuur, zorgt ook voor spanningen in het Anderlechtse gemeentebestuur van burgemeester Kumps, ook van PS-signatuur. Naar de kwestie die loopt ook een onderzoekscommissie in het Brussels parlement. Een man uit Semst in Vlaams-Brabant krijgt 30 maanden cel met uitstel nadat hij jarenlang extreme beelden van seksueel kindermisbruik verzamelde en ook zelf verspreidde. Sommige clips tonen zelfs misbruik van baby's van amper enkele maanden. Als hij zich aan de opgelegde voorwaarden houdt, moet de man niet naar de gevangenis. Het parket had wel effectieve celstraf geëist. De veroordeelde moet zich nu verplicht laten behandelen en regelmatig zijn gsm en laptop door de politie laten controleren. Ongeacht de uitslag van België-Egypte krijgen we een vrij warme nacht tot 16 graden, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Dinsdag al vrij snel brede opklaringen en maxima rond 23 graden, in de Kempen tot 25. Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Hallo, met de rioolkrak.
1: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
0: Een geurtje?
1: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
0: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
1: Oei. Ja, dat is spijtig.
2: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
3: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
4: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
5: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs. Voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat het moet.
6: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
3: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-0695. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat. Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schildecentrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
4: Welkom in Europa, jongen!
3: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
5: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
3: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.
6: Zit jij soms ook zo weg te dromen op je terras over een zonnige vakantie? Kom dan maar eens beter langs bij Pieter Mediterranean Tree Corner. Zo heb je de gezelligheid van de zomer altijd vlakbij. In je eigen tuin of op je eigen terras. Olijf, palm of citrusbomen voor elk budget. Pieter Mediterranean Tree Corner. Kijk snel op pmtc.arnoudspieter.be en maak een afspraak 0473 91 51 29 Hoekstraat 36, Brecht.
7: Vanaf nu elke zaterdag geopend.

0: vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Waardstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Sensatie op het WK voetbal. Regerend Europees kampioen en medefavoriet Spanje is niet verder geraakt dan 0-0 tegen debutant Kaapverdië, vooraf omschreven als zwakke broer van de poelen. Zelfs toen het in de slotfase sterspelers Yamal en Williams inbracht, kon Spanje de verdediging niet ontwrichten. Spanje speelt in de volgende twee groepswedstrijden tegen Saoedi-Arabië en Uruguay. Het eindresultaat van de eerste wedstrijd van de Rode Duivels tegen Egypte kennen we pas rond 11 uur vanavond. Het eerste ontslag op dit WK is ook al een feit. Tunesië heeft na de zware 5-1-nederlaag tegen Zweden zijn bondscoach Lamouchi aan de deur gezet. Tunesië had kort voor het WK ook de oefenwedstrijd tegen België verloren met 5-0. Tunesië speelt nog twee groepswedstrijden tegen Nederland en Japan. Wie het elftal dan coacht, is nog niet geweten. Lotfi Mostefa, schepen van huisvesting voor de PS in Anderlecht, moet tijdelijk een stap opzij zetten als voorzitter van de woonmaatschappij Anderlechtse Haard. Onlangs was gebleken dat hij de toewijzing van sociale woningen in de gemeente in hoge mate beïnvloedt. Dat Mostefa nu tijdelijk is weggestemd door leden van andere partijen in de Raad van Bestuur, zorgt ook voor spanningen in het Anderlechtse gemeentebestuur van burgemeester Kumps, ook van PS-signatuur. Naar de kwestie die loopt ook een onderzoekscommissie in het Brussels parlement. Een man uit Semst in Vlaams-Brabant krijgt 30 maanden cel met uitstel nadat hij jarenlang extreme beelden van seksueel kindermisbruik verzamelde en ook zelf verspreidde. Sommige clips tonen zelfs misbruik van baby's van amper enkele maanden. Als hij zich aan de opgelegde voorwaarden houdt, moet de man niet naar de gevangenis. Het parket had wel effectieve celstraf geëist. De veroordeelde moet zich nu verplicht laten behandelen en regelmatig zijn gsm en laptop door de politie laten controleren. Ongeacht de uitslag van België-Egypte krijgen we een vrij warme nacht tot 16 graden, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Dinsdag al vrij snel brede opklaringen en maxima rond 23 graden, in de Kempen tot 25.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Heel lang geleden werd hier de eerste paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
2: Proef ook al onze andere paska smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
3: Paska, voor groot en klein.
4: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat een knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
5: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
6: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 26 juni. Het grootste van familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
7: Welkom in Europa, jongen!
6: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 26 juni vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
8: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
6: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.
9: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
0: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hallo, met Riel Krak.
2: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
1: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zullen we nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
2: Ja, dat zegt de geest ook.
3: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
4: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
5: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
6: Oh, een doos.
5: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
6: Hoe?
5: Ja!
6: Oei, dat is hier en niet eens naar links.
5: We zijn weer terug in onze cel.
6: Wat dat straf. Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
7: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
8: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
6: Mijn echte vent, huurt bij Ribarent.
9: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
10: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
11: The home of rock and roll.

0: Sensatie op het WK voetbal. Regerend Europees kampioen en medefavoriet Spanje is niet verder geraakt dan 0-0 tegen debutant Kaapverdië, vooraf omschreven als zwakke broer van de poelen. Zelfs toen het in de slotfase sterspelers Jamal en Williams inbracht, kon Spanje de verdediging niet ontwrichten. Spanje speelt in de volgende twee groepswedstrijden tegen Saoedi-Arabië en Uruguay. Het eindresultaat van de eerste wedstrijd van de Rode Duivels tegen Egypte kennen we pas rond 11 uur vanavond. Het eerste ontslag op dit WK is ook al een feit. Tunesië heeft na de zware 5-1-nederlaag tegen Zweden zijn bondscoach Lamouchi aan de deur gezet. Tunesië had kort voor het WK ook de oefenwedstrijd tegen België verloren met 5-0. Tunesië speelt nog twee groepswedstrijden tegen Nederland en Japan. Wie het elftal dan coacht, is nog niet geweten. Lotfi Mostefa, schepen van huisvesting voor de PS in Anderlecht, moet tijdelijk een stap opzij zetten als voorzitter van de woonmaatschappij Anderlechtse Haard. Onlangs was gebleken dat hij de toewijzing van sociale woningen in de gemeente in hoge mate beïnvloedt. Dat Mostefa nu tijdelijk is weggestemd door leden van andere partijen in de Raad van Bestuur, zorgt ook voor spanningen in het Anderlechtse gemeentebestuur van burgemeester Kumps, ook van PS-signatuur. Naar de kwestie die loopt ook een onderzoekscommissie in het Brussels parlement. Een man uit Semst in Vlaams-Brabant krijgt 30 maanden cel met uitstel nadat hij jarenlang extreme beelden van seksueel kindermisbruik verzamelde en ook zelf verspreidde. Sommige clips tonen zelfs misbruik van baby's van amper enkele maanden. Als hij zich aan de opgelegde voorwaarden houdt, moet de man niet naar de gevangenis. Het parket had wel effectieve celstraf geëist. De veroordeelde moet zich nu verplicht laten behandelen en regelmatig zijn gsm en laptop door de politie laten controleren. Ongeacht de uitslag van België-Egypte krijgen we een vrij warme nacht tot 16 graden, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Dinsdag al vrij snel brede opklaringen en maxima rond 23 graden, in de Kempen tot 25.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp,

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49. Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
1: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
2: Op zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorstel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
3: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
4: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn andere sok?
3: Weet je wat jij nodig hebt?
4: Een persoonlijke assistent?
3: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
4: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
3: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning, zonder stress van koffers pakken.
4: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
3: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
4: Ik voel de stress al verdwijnen.
3: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
4: Dag stress, tijd om los te laten.
5: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
6: Oh, amai mijn voeten.
7: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maat. En voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfortschoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen donderdag en zondag.
0: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49. Morgen.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-0695. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
3: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
4: Mijn

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.